als ik 18 jaar oud ben, dan word ik hen ten militair. Voor stram staan en moet rom en zijn strumpen stoppen. Het is vies meen ik moet leren, dat leven in de kazerne. Je zegt mij dat nu jedes Mal, du bringst dat nog zum General. Je zegt, du schaffst wat binnen de smoelbaan.